dankbaar voor wat mij inkomen moorden. Dus ik is nog kwaad voor campingen. Zo nu wil je, als voor in de jäven erin skrieken, när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?